0: wat zat, want Hans de Balleman is 20 jaar hier een burger van staat.
1: Onalde, Nino, Vieters, Lojaal, allemaal leuren. Zwet zat, die zijn hier en doen graalijk in de veuren. Plasch naar allemaal in de landen, te samen voor de Hans ten zat.

0: Verala aan strijk, verrompeld of niet? Eén adres, Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En als je het anders van doen, wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Jawel ze, je moet al eens niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Miekemoois, altijd fris en oors.
2: Strijk.

Ja, hallo, het is hier met Dirk. Zet ik een radio. Straks gaan allemaal op een café zetten. Het is een hele plezante radio. Bedankt.

0: dit is Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475-756-759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

grote 2018 stelfeer. O stem, zij uren, tot diep in al neuren.

Gent, Baempolé en Lierbeek. Door voor je zeker en vast Auguste fan. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Baempolé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Baempolé, olé!

0: NKV.
1: Radio met een hoekaf.
2: Ook in de moskee, luisteren ze naar NKV.

0: Feste karnawalistan! Zie mij hier naast me. Ze vier als een kaffeegieter. Ik stond hier echt voor te trillen op mijn bien. Maar mijn vriend ongelooflijk gevoel om hier verhaal allemaal als 53ste stadsprins van Inhof te meegestoon.
1: De prinsje van Tjoer zal er van haar bosje op zijn. Ik weet dat men echt Inhofieter is. Hij is al meer dan 30 jaar actief in carnaval Inhof. Als er eens goed in de zool zitten, komt hij deze keer nog heen. Want het is hier van Aijl. Ik zet de carnavalgroep, hier veel plezier, maar deze jaar feesten.

mijn job aan. Ik wil u via deze weg informeren dat u helaas niet weerhouden bent voor de functie van burgemeester van Ninove. Er is in uw regio echter wel een andere interessante vacature als kostvrouw in het Vlaams Huis. Mocht u hier enige interesse in hebben, gelieve ons spoedig te contacteren.

0: die van Annemie?
1: Of heeft ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Edis Baanplafond te gooien.
1: Hoor?
0: In de lavendelstroot. Ingrid en haar team stonden baan met rood en dood. En moest het nou nog niet geurd hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de lavendelstroot. Baanplafond. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizende colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoet tot te zien. Baanplafond. En het nou

Richard.

0: wil hier nachtergalen, plagen tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je ha echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Bouw Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
1: Ah ja? En welke in dat, hè?
0: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
1: Frites!
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist op 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plosje genoeg in ieder geval. 34 plosjes binnen en van als dat goed weer is, 60 plosjes boot op één terras. Alsjeblieft.
1: Frites!
0: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
1: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Hoe poepen?
0: Nee, boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als voor ASO.
1: Info at britusfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
0: Nee, het zijn frieten, hè.
1: Britus.
0: Ook online bestellen mogelijk.

0: Oh, he's stupid, isn't
1: he? Well, so, wasn't it?
2: Oh, no, it's all mish.
3: La la la la la la la la la la la la.
4: Is je rust, jong? Ik wil hier gewoon wonen. Ik ben al die beu, al talen in mijn kot. Met carnaval even dansken, springen, zuipen. En ik ne zot!
2: Och, jong, trek dan.

0: fait loeken, dat doet me bloezen.
1: Kom dan hier, dat ik het tegen mijn gelee trek.
0: Oei, als je moet rieken dat je gaat doet. En als ik een skun verre kijkers.
1: Ah, godverdomme. Ondertussen zit je hier weer al om een gat. Ga ze staan,
0: ik? Ik ken je mannen toch. Ik ben er niet veel hoeken, hè.
1: Oh, zotte deus. Kom, we gaan een sloken placeren.
0: Niet, we gaan eerst ons dansje nog eens doen, hè.
2: Alle dansmariekes, op alle plus. Stokken in haar hand, gat achterhoortje en tette verhoortje. Opdraaien, 1, 2, 4. Ja.

can terf niet. Gegooid op de lampenkak, niet ooit dan zeker. En toch niet afhaven, hè, tot als je hoesting krijgt. Maar daar verstrand dat je zit.

0: Ons daasje zit je erop. Kom, gee dus hier nog iets. Beter een stikken naar kleuten dan naar kleuten in stikken.
1: Nee, kom. We gaan slopen. Spoor dat keisblokken. De proces is nog lang.

Well, the Closet is ruin, the best café waar je stad, met Closet met de Van Inhoff, het is alle door een Uber. Oh, wat moet je meer hebben? Zeg dat het giga gezet heb. De Closet is ruin, de beste café waar je stad, zeg dat het giga gezet heb.

Noste joer hon ik wel weerkomen, dat heb ik al gezeid. En ze m'n dorver ma al een privéparking geleid. Met zonder veel bariel en mijn vlemske lier. En om heel te bedanken, een volmachtje of tweeën.

0: Zitten. Merci, bedankt, bonjour. Ik blijf nog een week toes met een briefje van dokter.
1: Radio Menendoekas.

0: Verala Strijk, verrompeld of niet? Eén adres, Miekemoes Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En heb je het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten. Je kent je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn vrouw dan doen. Of hij het goed te maken met de divano's. Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Miekemoes, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: Tchek e o Orvanerta nós. Olha que era ver no da Sencha va Carnaval. Trado o Ranachno de Vlicht, ver da realidade. We trekken er op ooit, we honden van deer, en als de kat van oosjes.
1: Ja, ze is weg, ze is weg.
2: Ze is weg, ze is weg. Allee, kom toe, druk dat spel hier mooi in hang.
1: Ja, want we hebben hier te vieren.
2: Ah ja, ah ja.
1: Zijn gereed?
2: Jo, ik ben gereed.
1: Zijn gereed?
2: Per 20 jaar, per

0: Bart is hier niet, het is geen bakken bier gevallen.
1: Allee, we zijn kleut nog mug.
0: Oh, weet je wat? Ik weet een muziekje waarmee dat we zijn batterijsken oplopen.
1: Ah ja?
0: Joodse.
1: Huh?

0: het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: meisje met de toerten. En je zult moeten zot zijn om nog naar Gisbert te gaan, als je ziet een winnik in de Spark inkopen.
1: En als je dat eind toch zet, pak dat de rekken wat zelfgebakken pistolees met je.
2: De Spar in Winnik. Alle

Bayern Polé in Lierbeek. Door voor je zeker en vast Auguste fan. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben zelfs met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Bayern Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Bayern Polé, Polé!

0: kus mijn kleun. Trut.
1: Allee, maskers. Zet je allemaal op alle plush. We gaan beginnen.

0: om Irish Bamplifon te gaan.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden aan bar met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bamplifon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europaroten, eurdopkes en koptelefoons in duizende colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoet tot te zien. Amplifon. En je hebt nou

0: is Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse berading.
1: Ah ja, en welke in dat?
0: Balkjes in tomatensaus, stoofjes, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
1: Frites.
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boeit op één terras. Alsjeblieft.
1: Frites.
0: Alle dogen open vanaf al voor 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
1: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend kun je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
0: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor ASO.
1: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
0: Nee, het zijn frieten, hè.
1: Britis.
0: Ook online bestellen mogelijk.

0: Juwelier, nachtergalen, plas en tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij Juwelier Nachtergalen. En dat is een betoelboere prijs, hè? Als je passeert om die schoen vitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: Telefoon?
1: Hallo? Ah, zeg, het is hier Jean-François van de Moulin Rouge. Zeg, kan de Geulen ons cabaret onder alle vlegers pakken? Veer uw schreuten en roepen ik.
2: Hier,

Want Baienpolé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast agoeste van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Baienpolé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Baienpolé, olé!

0: Spielmann.
1: Alle weg.
2: Alle moet in de raken. Dingen, dat heb je niet, want we zijn niet van de flikken, hè.
1: Ja, dingen, als spier.
2: Als slang, ja, als spier, hè.

geven. Jeannette stop haar rot. 7 op 7, een slang in Ozanne. Zet je dik maar op 9. Lotje mo Bram, wasp je er niet tegen. Of botteke zoon, elm op onze kop. Al de zomers en men op ons best. Morbello zasta blieven er niet op een wespennest. Ver Jeannette, ver Jeannette.

veel tamtam. Gomme vernien of weer vier en vlam. Met flessen zierstof voor het vaderland. Alles geven, dus worden brand.

0: die van Annemie?
1: Of heeft ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Iris Baanplafond te gooien.
1: Hoor?
0: In de Lavendelstroot. Ingrid en haar team stonden aba met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de Lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En hoor?
0: In de Lavendelstroot. Baanplafond. Europarouten, uurdopjes en koptelefoons in duizenden kolleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Baanplafond. En het nou

0: Oei, oei, oei. Wat is dat, hè? Als u versnoeft, zeg.
1: Ja, jongen, ja. Een valink, hè, peken.
0: Goeiendoep. Daarmee zijn je toch niet opgestoen? Zij had ze opgestoen?
1: Ja, ook, jongen. Haar heeft opgestoen. Ik heb geen neuk toe, door peken.
0: Ja, maar ja. Dan moet jij niet eens iets doen. Heb je daarmee gewassen? Daarmee kun je toch niet gewassen?
1: Wacht, toe, jongens. Wacht. En piepen, hè, jong. Precies, ik kan haar pieken. Ja, je mag wat dan iets weer inschrijven, hè.
0: Wie dat, hè?
1: Ah, boer de Dwie, hè.
0: Ah, godverdomme, boer Louis. Het is daarmee dat niet goed vergoed.
1: Oeh, wat hebben?
0: Ah ja, die medicamenten van dan, hè. Die zijn veel te flauw, hè.
1: Ja, zust. Allee, jong.
0: Ik heb het veel beter, jong, als ik een valling ken. Ik pak geen medicamenten, ik heb dat verzand uit naar peken.
1: Jo, wat weet je halen, hè, jong.

0: heb ik een eens er is. Moet je eigenlijk eens hier lopen? Hou wil je zeker niet vanaf geroken?
1: Jongen, afdop. Ik doe, maar ja, zeg.
0: Och, toe, kom.
1: Maar ja, ik pak ik maar met een lekker als dat ze maar veren geschreven heeft.
0: Ik doe een hele wieltje hetzelfde. Hé, hey, en ik ken dat niet veren.
1: Joch, had ik van dat leven niet ziek, zeker?
0: Ah, ben ik? Hertekamp, hè, Peken?
2: Hoe, Hertekamp? Is dat Janevel?
0: Nee, kwaker. Ah, je wat, hè?
1: Waar, hè, jong?
0: Al novenste zit in mijn garage, hè. In de winter. Geloos ik een of trouw?
3: Ja. Brabisjes uit te doen, hè?
0: Ja!
1: Dat is toch een wachtheid, jong?
0: Dat boek dat liever niet, misschien.
1: Ja, maar banien, hè, ja. Maar ja, banien, hè.
0: Ah, we vallen. Hé, hey, en ten aan met dat kament nog. Hé, hey. Ze komen hem met tussenbal.
1: Ja, banier, hè.
0: Ah.
1: Jong, maar ja, wat kost een fles Hertekamp niet, hè, tegenwoordig?
0: Ah, jongen, dat kost zoveel niet, hè. Hé, hey, en smok nog leuk.
1: Ze gaan komen met een tussenbal.
0: Joke, jongen, nee, ik heb nog hoever.
1: Ik geloof er niks af.
0: Hé, hey, weet je wat, jong? Ga ze cheek, jong. En ik en niet. Ah, voilà.
4: Pierre Kop.

0: 6.
1: Bovenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereidingen.
0: Ah ja? En welke in dat?
1: Een balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van, satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend ken je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor azo.
0: Info at britusfrietcatering.be. Ja, wat? Hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè?
0: Britus.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: wil hier nachtergalen, plas en tal van mijn grattekoeën midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want die er alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je haalt echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Bouw Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: Kanino. Seid Almorneer, want walen zijn hier mee. Vier en Grosch stelt Jeannette nog maar net alle veren.
1: Wat?
0: De wettels on fire.

Veergereikt, zit erop. Even talen wat gesmokt. Zijn aangereed verdekte werk. Want we zijn hier met onze neuftspoedel.

Precies. De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjes van Inhof, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het Giga gezegd. Nee. De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het Giga gezegd.

0: Zijn je opgestoken met een schiere riggen, zwoorvoeten of heb je een natte kop? Of wil je gewoon eens goed laten soigneren? Bestel jij nog een massage.
1: Welkom aan ons voor een massagebad.

0: weer naar huis.
1: Voor haar strijk, verrompeld of niet, één adres. Mieke Moos Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van Kiezen tot wasparfums, Jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
0: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.
3: Een schaal zit een woosje, het werd een rennen woosje. Ons koning of zijn stad, aan de beurden van Denner, kent moeilijke tijden. Weinig steden die ons benaaien. Kennen we er eens goed met lachen loter, of vallen die al in het water?

0: de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch zo gern.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: Overklist, een lieke schrijven. Met Draman, dat is rap gewoon. Als er toch ook om de stallion bebieken en de rest weer niks kunnen doen. Is dat gereed, moet je juist toch zingen. Allemaal op zijn gemak. Tot als er een onder tekst wil wringen.
1: Oh, je niet beter thees gepakt.
0: Ik haaf maar in, bad op mijn tan. Martijn in ieder geval.

dotte ballend vrienden. En tussen haar twee vingers trekte ze rood om weg te skieten. Met de vingers in haar uren en moest karpen lieve neer. Ik sloer naar haar ogen en nekken.

0: ja echt niet schomen. Iedereen doet dat toch? Hihi. Maar vrouw dat nou maar.
1: Nee, jongen. Ik doe die dinges niet. Volle smeerlap.

0: Dat kostuum dat ik hierna afgeef, dat is van ma. Morgen gaf het naar een ander en dat is iets ka. Den tijdje zorg na dat ik hier moet laten gaan. En dat doet niet mij, ma.
1: Ieder kostuum heeft hier zijn eigen betekenis.

0: hier. Wel, de Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjesmiddel van Nienhof, het is alles over Oeben. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het Giga gezegd heb. De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het Giga gezegd heb.
1: Het is na 40 jaar

0: Hans. Want Hans de Balleman is 20 jaar hier een burger van Steen.
1: Ronaldo, Nino, Vieters, Lojaal, allemaal leuren. Zwet zat, die zijn hier en doen graalijk in de veuren. Plasch naar allemaal in de landen, te samen voor de Hans. Ten zat.

0: mig, der var gårdsøjen.
1: Oh, det er super!

0: Binnenroos.
1: Verala strijk, verrompeld of niet? Eén adres, Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw aan doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Jawel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
2: Miekemoois, altijd fris en oos.
3: Strijk.

Ja, hallo, het is hier met Dirk. Zet ik een keer radio. Straks gaan allemaal op een café zetten. Het is een hele plezante radio. Bedankt.

0: de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: Gisbergs kan altijd toeren.
1: En je zou het moeten zot zijn om nog een Gisberg te gaan, als je ziet een winnik in de Sparking kopen.
2: En als je dat op de eind toch zet, pak dat de rekken wat zelf gebakken pistolees mee, hè.
3: De Spar in Winnik.

grote 2018 stelfeer. O stem, zij uren, tot diep in al neuren.

0: Hoi.
1: Hey, wat hebben we hier nou, Dikke?
2: Ja, maar jongen, heb je man dan niet gezien, hè?
1: Hey, maar die zit niet helemaal zonder slash nog.
2: Skabroeders, hè, man, jongen, dat die zitten.
1: Maar de Van Veren stond allemaal schoon, ik zeg.
2: Moet een mooie schoen nooit doen, hè, met die binnenkomen.
1: Dat is hier de moskee, zeker?
2: Nee, die mannen zitten niet op een blote voet, zeg.
1: Ja, maar ziet dan dat een roos Siemens aan boord?
2: Ze zitten niet helemaal met de hat naar roos.
1: Hey, we gaan doen. Oh, pas op, want anders op zee, kom.
2: We gaan vriendelijk doen, kom.
1: Jong.
2: Ga maar lachen.
1: Zijn jood, zijn toffe jongens, hè.
2: Jood, jongen, ga lachen.
1: Laat ons verwinnen op onze
2: boord, hè.
1: Ja, kom.
2: Hey, we gaan weer achteruit stappen. Lachen, lachen, lachen. Ja, met onze vingers gaan wij.
1: Laat ons verwinnen op boord, want dat voor die anders
2: niet. Maar nog een keer, kom maar niet van binnen. Salut, jongens.
1: Jongen, ja, jongens.

0: Ja, wat is dat hier allemaal? Hè? Ja, ik weet niet, zijn namen in hier binnen, zeg. Allee, waar je dat met ons stop kunnen, man?
1: Ja? En dan al, je weet niet, jongens. Mijn maat toosje dat je een hoor bent, hè.
0: Ja, dat zou wel zijn. De skippers en kleuten, ja. En boy.
2: Hey, wat is dat hier? Dat gaan we niet op de markt zeggen.
3: En dan kijk je maar neugen naar hoeveel getrokken.
2: Nee, maar, wat verkopen die man hier allemaal? Is
3: ja, die vliegen dan een keer hier op dat vier zangen.
2: Ja, die verkopen dan nog leuk, hè?
3: Ga dan nog op één netvlies. Als ik een roosje
2: moet. Die alarmen stinken,
3: ja, mannen, jongen. Hey, echt een hoerwijk.
2: Dat volk, mannen, jongen. Wat is dat hier?
3: Dat is een roosje, mannen, jongen.
2: Jongen. Hey,
3: schrik hem uit niet, maar kom.
2: Toet ik hem schroet? Ik durf dat zeggen. Nee, mogen dan maar weg zeggen, want mijn toosman kan hij nog hertrekken.
3: Ja, jongens.

0: Want Bayern Polé in Lierbeek doorgooien zeker en vast Auguste van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben aanzels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Bayern Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Bayern Polé, olé!
1: Radio Ninoven, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saudi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het Centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

0: Luisterde die van aan mee?
1: Of heeft ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Erich Baanplafond te gooien.
1: Waar?
0: In de Lavendelstroot. Ingrid en haar team stonden aba met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de Lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstroot. Baanplafond. Europarouten, uurdopkes en koptelefoons in duizenden koleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Baanplafond.

0: Juwelier Nachtergalen, plage in tal van een grattekoe in het midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij Juwelier Nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoon vitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je gehaal echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Bouw Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: is.
1: Bovenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat?
1: Een balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volevan, satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras, alstublieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf half 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Hoe poepen?
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als verras ook.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Zeg hier een boterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: Eba Touch. Echt om alles, Naked Scotch. On de dogelijkse sleer of politiek.
1: Kan in het leven al eens pieken. Ach, kom jong, het zal wel likken.

0: Gaasje is plezier.
1: De Gaasje is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjes van Inhof. Het is alle dagen open. Wat moet je meer hebben? Zeg dat het giga gezellig. Nee. De Gaasje is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het giga gezellig.

0: kop. Als je wil feesten, komt hij maar op Jali, zeg ik.
1: Fabeltjes. Al jaren werden er in Nino fabeltjes verteld. Een fabelken hier, een fabelken door. Waar sprokkelen al die fabeltjes bij je? Je weet er nog wat dat te woord is? Daarom zal Stieken Trijks zijn fabeltjesboek eens open doen. En alle vertellen wat er echt van tel is in Inhof. Drie dagen feest in stad.

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten. Je kent je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te mogen met de divano's? Alwel ze, je moet al eens niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: miljarder. Kan precis nog hoesting in een pilsken.
1: Ah, wil ik ook.
0: Oh, zie ze dozen? Daar brandt nog licht precies. En wat is dat? Nog een sloopersken?
1: Allee, rap. Nog één tijd.

De rood in de Ardennen. Het is verdiend. 1, 2, 5, 9.

0: Dit is de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggeren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: 9-11. I want to be in heaven.
1: Yep, la.
2: Jepla, dat was plezant, zeg. Hey, Gigi, wat ga je gaan doen?
3: Ah ja, Peken, ik kan bijzeg wel in Toschneke zingen eigenlijk.
2: Alleen Toschneke? Allee, je ziet curieus?

0: uur platte rust, zijn mijn wereld boon. En zit nou morgen rest, we gaan ons lotte gewoon.
1: Veel hult en me wil niet, maar ziet ons hier weer stoel. Onze schone paraplu en een voelmootje en terug weer won.
0: Ik zal hier gewoon tellen, afdalen vast, want wel bestuurd komt door je kas.

manier komt er van haar niet teerse. Zat varken. Al trouwdagen is van haar op wat droeien.

Holland, Baempolé en Lierbeek. Daar ga je zeker en vast aan goesten van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Baempolé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboom dat ze zeggen. In Lierbeek. Baempolé, Holland!

0: om Iris Bamplifon te horen.
1: Hoor?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden ba met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bamplifon in de Lavendelstraat.
2: Ba wie?
0: Ba Ingrid.
2: En hoor?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarouten, uurdopkes en koptelefoons in duizenden koleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. En het nou

Abers weten twee keer niks over drugsgebruik van hun kinderen. Een pilsje drinken, dat is allemaal normaal. Maar de misdavers weten niet dat hele klein neuk drugs pakt.

samen walnoot gingen, kostte hun een bol 1000 frank, 25 euro. Maar tegenwoordig smaatjes die bol af een 4 euro stiek naar ons klein man Elekop. Elekop, Elekop, Elekop.

0: is
1: Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites.
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en van als dat goed weer is, 60 plussen boeien op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites.
1: Alle dogen open vanaf al voor 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kun je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor ASO.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Niet hier een boeter aan.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: wil hier nachtergalen, plassen tal van mijn grattenkoeën midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij wil hier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert om die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en leen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met ja door wat je ha echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Bouw Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

de macht blijven in ieder geval. Een vlotje van een sing. De benen van de cirkel. Die Marien motto. Alles was, is en zal blad blijven.

Well, the closet is the room, the best cafe for your stuff. But closet is the van hier op, het is alle door een Uber. Oh, wat wil je meer hebben? Zeg dat ik het niet ga zetten. Nee. De Kajet is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat ik het niet ga zeggen.

0: Voor een laag strijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoes Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En heb je het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zot niet bijzend of cement. Ik had ook een virale kleine zijn vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: Gisbert, kom te toeren. En je zult moeten zot zijn om nog naar Gisbert te gaan, als je ziet een winnik in de Sparking kopen.
1: En als je dat uiteindelijk toch zet, pak dat op de rekken wat zelfgebakken pistolees met je.
2: De Spar in Winnik. Alle dagen open, behalve als het toe is.
3: Dit is de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
4: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
5: Hey, wanneer om een keer een graalijk visje baven, hè?
6: Wacht dan tijd maar af.
7: Als een wijn in hang schieten,
8: zet je stoel dan maar aan de kant.
5: En hoi op tofels doen.

my life begin. Oh, ja, wat een. Oh, zo'n skunne gast dat ik zijn. Oh, mijn kostuum begin, zo chic dat dat is. Oh, ja, wat een. Oh, ja, ja, ja. Oeh, ziet deze af, maat. Oh, krijg er een stoi vanaf.

ramène een scooter, een autoscooter. Als het passeert, gooit van de boom en moet bespissen.

Dr. Pot, alias Captain Pottepie, en zijn Pirates of the Fierce zijn mailen Beut de Innovator op ziek naar had in de werd. Om het draaglijke vocht, bier, voor altijd in hele bezit hebben. Nu veel oerlogen en stermen temmen meegemokt, vinden ze de schat en loten ze met een pot in dand het vloeiboor gaat naar binnen lopen. Schip alaaf! Schip alaaf!

0: Want Bayern Polé in Lierbeek doorgooien zeker en vast Augustenven. Zowel weer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben azels met veel plezier als je niet weet wat kies. En Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. En Polé! Polé!
1: Voor de maaltijd aanvullen.

0: die van Annemie?
1: Of is ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Iris Bamplifon te gooien.
1: Hoor?
0: In de lavendelstroot. Ingrid en haar team stonden bij met rood en dood. En moest het nou nog niet geurdemmen? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bamplifon in de lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En hoor?
0: In de lavendelstroot. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden koleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon.

0: willen hier een Plas in tal van een grattekoe in het midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aardlosjes, die vind je bij juwelier Nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoonvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geren wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbeladenheid.

0: is
1: Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja, en welke in dat?
1: Een balkje in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites.
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wanneer dat goed weer is, 60 plussen boeien op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites.
1: Alle dogen open vanaf half 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kun je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor ASO.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Ik hier een boeter aan.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjes van hier op, het is alles over Oebel. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het Giga gaat zijn. Nee. De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het Giga gaat zijn.
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saudi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

Osmond. Klaar van Isle te zien. Osmond. Door hem een while lang op gewacht. En wat hem gehoord? We hebben een monument. Dat is vreed. Moord toe vuschelijk dat je bezig zit. While is in feed op Isle.

ook eens al een mol. Ziet er nou ooit alsof dat je gewoon al hier goed amuseert? Amuseert er gewoon al hier wat? Of dat je gewoon al hier wat amuseert? Wel, zal eens vertellen hoe voor dat kier dat kik me amuseerde. Dat was eens met carnaval op een maandagnacht. En de DJ-tijn, die maakte hun de mensje zot. En als ik zeg zot, dan bedoel ik ook zot. En weet je de reden waarom dat ze volgens mij allemaal zo zot kreeg? Dat was door zo'n dikke

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Mieke Moos Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen? Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.
3: Waar is toch niet meer al te zomer?
4: Van Touch. Werken we van smijres tot zomers. Van Touch en mijn nichter. En Tijn weer zat. Van Touch zitten we op ons hat. Van Touch geklok, van Touch gezoog. Maar door commandeer. Want we gaan er allemaal weer.

liefst sport af. Alles was kuren. We zijn de Giel, we kennen ons vak. Alles gegeven, liters gekapt. Alles kennen zwaaien, niks geverklapt. Waar mekaar volgen mist, ja, echt gemist.

0: Pistolees met Juke.
1: De Spar in Winnik. Alle dogen open, behalve als het toe is.
2: Oh yeah, this is the sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch zo gern.
3: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album, bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: moment van Dior, den tot dat we ons kunnen schminken en verkleen, de kloon uithangen en met elkaar leggen.
1: 1, 2, 1, 2.

0: Oh, maar zinneke, wat dat er door lukt.
1: Amai, als een wieken, oh.
0: Ai, mijn schapen. Ik kon er maar gewoon op schieten, hè. Hier, pak mijn zakkoosje vast.
2: Als u er niet kon, dan...

0: en ze kun verder me vliezen.
1: Maar veel loeken, dat doet me blozen.
0: Kom dan hier, dat ik het tegen mijn gelee trek.
1: Ai, als je moet rieken dat je gaat doet. En als ik een kun verder kijkers.
0: Ah, godverdomme. Ondertussen zit je hier weer al om mijn gat. Ga ze staten,
1: ik? Ik ken mana toch. Ik ben er niet veel hoeken, hè.
0: Oh, zotte dus. Kom, we gaan een sloken placeren.
1: Niet, we gaan eerst ons dansje nog eens doen, hè.
2: Alle dansmariekes, op alle plus. Stokken en Arnand, gat achterrootje en tette verrootje. Opdraaien. 1, 2, 3.

0: kunterf niet.
1: Ge gooit op de lampenkak niet ooit hangen zeker.
0: En toch niet afhalven, hè, tot als je hoesting krijgt. Wat daar van stront dat je zit.

0: Ela, kak of geen kak. De pot op.
1: Moet ik ik wel een keer iets zeggen? Komt allemaal goed overeen, my darling. One of the most beautiful things is me, my darling.

0: Ons daasje zit je erop. Kom, geef ons hier nog iets. Betere stikken naar kleuten dan naar kleuten en stikken.
1: Nee, kom. We gaan slopen. Spoor dat kiesblokken. De proces is nog lang.

Well, the Closet is ruined. The best café waar je stond. Met Closet met een vanille op. Het is alle door een Uber. Oh, wat moet je meer hebben? Zeg dat het giga gezet. Nee. De Closet is ruined. De beste café waar je stond. Zeg dat het giga gezet.

0: een volmachtje of twee. Dat ben ik altijd liggen om stemmen bouw te tellen. Maar of dat dat gevoefel is, dat zal ik nooit vertellen. En na honderd resten, merci, bedankt, bonjour. Ik blijf nog een week toes met een briefje van dokter.
1: Radio Nieuwkaas.

0: Verlaat strijk, verrompeld of niet? Eén adres, Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En als je het anders van doen, wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet al eens niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Miekemoois, altijd fris en oors.
2: Strijk.

0: Muito que o orvanar de nós. Olha que era ver no da sensha va carnaval. Draadogen en achten op de vlicht voor de realiteit. We trekken erop uit, we honden van deer en als de kat van oog is.
1: Ja, ze is weg, ze is weg.
2: Ze is weg, ze is weg. Allee, kom toe, druk dat spel hier mooi in hang.
1: Ja, want we hebben hier niet te vieren.
2: Ah ja, ah ja.
1: Zij gereed.
2: Jochie, ben gereed.
1: Zij gereed.
2: Voor 20 jaar. Benet.

O jong, stopt eens met dronen dat spel. Ben je al dronings genoeg? Chemische veren, alle veren, ze veel

0: Bart is hier in het schende bakken bier gevallen.
1: Allee, we zijn kleut nog mug.
0: Oh, weet je wat? Ik weet een muziekje waarmee dat we zijn batterijsken oplopen.
1: Ah ja?
0: Joze.
1: Huh? Dat kan.

0: Het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: Kematentoeren. En je zult moeten zot zijn om nog eens Bertrand als je ziet een winnik in de Spark inkopen.
1: En als je dat eind toch zet, pak dat op de rekken wat zelf gebakken pistolees mee, hè.
2: De Spar in Winnik. Alle

0: a touch. Echt om alles, naked scotch. Om de dagelijkse sleders politiek.
1: Kan in het leven al eens pieken. Ach, kom jong, het zal wel likken. Mij

kies. Well, de Kaaije is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjesmiddelen van Inhof, het is alles over Uber. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het Giga gaat zijn. Nee. De Kaaije is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het Giga gaat zijn.

0: te nakop. Als je wil feesten, kom dan maar rappen, Jali, zeg ik.
1: Fabelkes. Al jaren werden er in Ino fabelkes verteld. Een fabelken hier, een fabelken door. Waar sprokkelen al die fabelkes bij je? Wie weet er nog wat dat woord is? Daarom zal Stieken Trijk zijn fabelkesboek eens open doen. En alle vertellen wat er echt van tel is in Inhof. Drie dagen feest in stad.

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten. Je kent je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's. Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Miekemoois, altijd fris en oos.
2: Strijk.

De rood in de Ardennen. Het is verdiend. 1, 2, 5, 9.

0: Dit is de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: Skematentoeren. En je zult moeten zot zijn om nog naar eens Berteran als je ziet een winnik in de Spark in Kuipen.
1: En als je dat in toch zet, pak dat de rekken wat zelf gebakken pistolees mee, hè.
2: De Spar in Winnik. Alle

0: 9-11, I want to be in heaven.
1: Yep, la.
2: Jepla, dat was plezant, zeg. Hey, Gigi, wat ga je nog uitdoen?
3: Ah ja, Peken, ik kan bijzeg wel in Toschneke zingen eigenlijk.
2: Alleen Toschpeken? Allee, ze is wie curieus?

Tief. Wel, de Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjes van Inhof, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat ik het niet kan zeggen. Nee. De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat ik het niet kan zeggen.

En gisteren zat ik met de klein op mijn skeut. Hij vroeg me of dat woer was dat ik moest vechten tot oom aan duit. Ik keek hem in zijn ogen. Zijn curieuze taart, die was o zo groot. En ik zong zacht deze refrein.

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zopniepijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen? Of hij het goed te mogen met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oors.
2: Strijk.

0: dit is Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

Jonas, hej! Vilket man imant och äta fläsken och lasta upp

0: meester van koekske.
1: Zieke!
0: Al 55 jaar koekske baas.

Want Baenpolee in Lierbeek doorgooi je zeker en vast agoeste van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Baenpolee, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Baenpolee, olé!

0: Peste karnavalisten! Zie mij hier naast kom. Ze vier als een kaffeegieter. Ik stond hier echt voor te trillen op mijn bier. Maar mijn vriend ongelooflijk gevoel om hier verhaal allemaal als 53ste stadsprins van Inhof te meegestoon.
1: De prinsje van Tjoer zal er van haar bos op zijn. Ik weet dat men echt Inhofieter is. Hij is al meer dan 30 jaar actief in carnaval Inhof. Als er eens goed in de zool zit, komt hij deze keer nog heen. Want het is een van Eilen. Ik zet de carnavalgroep, hier zit het hier, maar deze jaar feesten.

via deze wij informeren dat u helaas niet weerhouden bent voor de functie van burgemeester van Nienhoven. Er is in uw regio echter wel een andere interessante vacature als kosjevrouw in het Vlaams Huis. Mocht u hier enige interesse in hebben, gelieve ons spoedig te contacteren.

0: telefoon te gaan.
1: Hoor?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stond daar bij met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bij een plafond in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Aan plafond. Europaroten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden kolleren tegen het lawaatje. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoet tot te zien. Amplifon. En het nou

ഒരു പ്രക്രമതങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്.

0: willen hier nachtergalen, plas en tal van een grattekoe in het midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij jullie hier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert om die schoon vitrine, spring gerust eens binnen. Want Dieter en Leen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je gehaal echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Jubilee achterhalen. Bij Dieter en Leen. Zelfbelangrijkheid.

0: dit is
1: Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja, en welke in dat hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en van als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kun je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor azo.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn fritten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

snottenbellend vrienden. En tussen haar twee vingers trekte ze een roodje om weg te skieten. Met de vingers in haar uren en moest karten lieve neer. Ik sloeren haar ogen en nekken.

0: archief. Well, the Closet is gewoon de beste café van heel stad. Met Closet Mr. Van Hienhoff, het is alles over Uber. Oh, wat moet je meer hebben? Zeg dat ik het giga ga zetten. Nee. De Closet is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat ik het giga ga zetten.
1: Het is na 40 jaar

0: zat. Want Hans de Balleman is tweetje curieren burger van Stel.
1: Onalde Nino Vieters, loyaal allemaal leuren. Zwet zat, die zijn hier en doen graalijk in de veur. Plas naar allemaal in haar landen, te samen voor de Hans, ten zat.

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoes Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten. Je kent je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw dan doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.

Ja, hallo, het is hier met Dirk. Zet ik een keer radio. Straks gaan allemaal op een café zetten. Het is een hele plezante radio. Bedankt.

0: dit is Sound of Jern. En in onze studiomuziek mogen... dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

stuk 2018 Stelfeer. O stem zeuren tot diep in al neuren.

Noorderkerk van Nienhof. Ik passeer door Hondekoepert en ik pijs op dat verrol van dat Nezel en dat Wettel.

0: Well, the Café is ruined. The best café van heel stad. Met klasmussen van Inhof. Het is alle door van Uber. Wat moet je meer hebben? Zeg dat het giga gaat zijn. Nee. De Café is ruined. De beste café van heel stad. Zeg dat het giga gaat zijn.
1: Radio Ninoven. Nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saudi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

0: Nat.
1: La van Aijl te zien. Toer en mijn Aijl lang op gewacht. En wat hebben we gehoord? We hebben een monument. Dat is vreed. Maar toe vuschelijk dat je bezig zit. Aijl zijn vier op Aijl.

Carnaval op een moondagnacht en de DJ ten die mokte hun de meisje zot. En als ik zeg zot, dan bedoel ik zot. En weet je de reden waarom dat ze volgens mij allemaal zo zot kreeg? Dat was die zo aan een dikke sporen. Boah.

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoes Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En als je het anders van doen, wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's. Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.
3: Waar is toch niet wanneer al te zomen?
4: Van Touch. Werken we van smijres tot zomers. Van Touch en mijn nichter. En Tijn weer zat. Van Touch zitten we op ons hat. Van Touch een klok.

Niet wist het sport af, alles was kuren. We zijn de geel, we kennen ons vak. Alles gegeven, liters gekapt. Alles kennen zwaaien, niks geverklapt. Waar mijn carnaval gemist, ja, echt gemist.

0: Gisbergske met de toeren. En je zult moeten zot zijn om nog naar Gisberg te gaan. Als je ziet een winnik in de Spark inkopen.
1: En als je dat eind toch zet, pak dat de rekken wat zelfgebakken pistolees mee. Okay?
2: De Spar in Winnik. Alle dagen open, behalve als het toe is.
3: Oh yeah, this is the sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch zo gern.
4: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: tweede moment van het jaar. De tijd dat we ons kunnen schminken en verkleden. De kloon uithangen en met elkaar leggen.
1: 1, 2, 3.

0: Hoi.
1: Hey. Wat is dat met die nadenken?
2: Ja, maar jongen, heb je je man dan een keer gezien? Hé,
1: hey, maar die zit niet allemaal zonder slash nog.
2: Skabroeders, hè, man, jongen, hey, dat die zitten.
1: Maar de Van Veren stond allemaal schoon, hey, ik zeg.
2: Moet een mooie schoen nooit doen, hè, met die binnenkomen.
1: Dat is in de moskee zeker?
2: Maar hey, die mannen zitten niet op een blote voet, dat zeg.
1: Ja, maar hey. Ziet de ander een roos zien met aan boord?
2: Ze zitten niet allemaal met de hand naar roos.
1: Hé, hey, we gaan doen. Oh, pas op aan het anders om te zien. Kom.
2: We gaan een vriendelijk doen, kom.
1: Jo.
2: Ga maar lachen.
1: Zijn we goed? Zijn toch van jongens, hè?
2: Ja, goed, jongens. Ga lachen.
1: Laat ons
2: samen aan boord, hè.
1: Ja, kom.
2: Hey. We gaan weer achter de woordje, jongen.
1: Kijk,
2: lachen,
1: om.
2: Lachen, lachen. Ja, met onze vinger een keer wijzen.
1: Laat ons zeggen, we op boord, want dat voor die anders
2: niet. Maar nog een keer, kom maar niet van een keer binnen, hè. Salut, hè, jongens.
1: Jongens, ja, jongens.

0: Ja, wat is dat hier allemaal?
1: Ja, ik weet niet, zijn muggen in hier binnen, zeg.
0: Allee, waar dan maar stoppen, hoor.
1: Ja? Hij dat al geweten, jongens? Met wat toosje dat je een hoor bent, hè?
0: Ja, dat zou wel zijn. De skippen zijn kleuter, ja. En boy.
2: Hoi, wat is dat hier? Dat gaan we niet op de markt zeggen.
3: En dan kijk je maar neugen naar hoeven getrokken.
2: Nee, maar, wat verkopen die man hier allemaal eens?
3: Ja, die vliegen dan ik als hier op dat vier zangen.
2: Ja, dat, die verkopen dan nog leuk, hè?
3: Ja, dan nog op één vlees. Als ik een roosje
2: moet.
3: Ja, man, jongen.
2: Hey, echt een hoer, dat volk, man, jongen. Wat is dat hier?
3: Ik roos aan, man, jongen.
2: Hey, jongen, jongen. Hey,
3: schrik hem uit niet, maar kom.
2: Toet ik hem schroet? Ik tijd dat zeggen. Ik, nee, mogen dan maar weg zeggen, want mijn toosman kan hij nog hertrekken.
3: Hey, jongen, ja, jongens.

0: Plaats Bas en Pollet in Lierbeek doorgooi je zeker en vast Augustefan. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kies. En Pollet, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. En Pollet, olé!
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saoedi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het Centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Tentergem, kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

0: viva a Malmö-Mie? Of heeft ze nu meer goed?
1: Zij werden dringend touch om Erich Baumplifon te gooien.
0: Waar?
1: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baumplifon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
1: Bij Ingrid.
2: En waar?
1: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarouten, eurdopkes en koptelefoons in duizende colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoet tot te zien. Amplifon. En het nou

0: Valde.
1: A. O Stefani.
0: A. O Zeveske Prins.
1: A Jut, dat is een vriezer. Op mijn wagen, van de Giel, nog net een fix.

0: wil hier nachtergalen, plassen tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij wil hier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert om die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbeladenheid.

0: is Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse berading.
1: Ah ja? En welke in dat, hè?
0: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
1: Frites!
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en van als dat goed weer is, 60 plussen boeien op één terras. Alsjeblieft.
1: Frites!
0: Alle dogen open vanaf half 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
1: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend kun je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
0: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor azo.
1: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Ligt hier een boeter aan?
0: Nee, het zijn frieten, hè.
1: Britis.
0: Ook online bestellen mogelijk.

0: Oh, he's stupid, isn't he?
1: Well, so wasn't it?
2: Oh, no, it's all mish.
3: La la la la la la la la la la la la.
4: Is je rust, jong? Ik wil hier gewoon wonen. Ik ben al die beu, al dagen in mijn kot. Met carnaval even dansken, springen, zuipen. En ik een zot!
2: Och, jong, trek

0: Maar zie ik wie dat er door is? Is kijk nou mij.
1: Ik. Oh, mijn witkapoen.

0: Ah, maar zinneke, wat dat er doorloopt. Amai, als een wieken, oh. Ai, mijn schapen. Ik kon er maar gaan opschieten, hè. Hier, pak mijn zakkoosje vast.
1: Als u niet kon aan.

0: en ze kun verder me vliezen.
1: Maar veel loeken, dat doet me bloezen.
0: Kom dan hier, dat ik het tegen mijn gelee trek.
1: Oei, als je moet rieken dat je gaat doet. En als ik een kun verder kijkers.
0: Ah, godverdomme. Ondertussen zit je hier weer al om mijn gat. Ga ze staan,
1: ik? Ik ken je maar toch. Ik ben er niet veel hoeken, hè.
0: Oh, zotte dus. Kom, we gaan een sloken placeren.
1: Niet, we gaan eerst ons dansken nog eens doen, hè.
2: Alle dansmariekes, op alle plus. Stokken en Arnand, gat achterhoortje en tette verhoortje. Opdraaien, 1, 2, 3.

0: Gegotje op de lappenkak, niet ooit hangen zeker.
1: En toch niet afhaven, hè, tot als je hoesting krijgt. Maar daar verstrand dat je zit.

0: Hela, kak of geen kak. De pot op.
1: Moet ik ik wel een keer iets zeggen? Komt allemaal goed overeen, my darling. One of the most beautiful things is me, my darling. Shh.

0: Ons daasje zit je erop. Kom, geef dus hier nog iets. Beter de stikken naar kleuten dan naar kleuten in stikken.
1: Nee, kom. We gaan slopen. Spoor dat keisblokken. De proces is nog lang.

Want de kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjes van hier op, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het giga gezellig. Nee. De kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het giga gezellig.

0: gaan resten. Merci, bedankt, bonjour. Ik blijf nog een week toe, met een briefje van dokter.
1: Radio Menendoelkast.

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoes Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En als je het anders van doen, wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten. Je kent je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's. Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Miekemoes, altijd fris en oos.
2: Strijk.

Vriendje Gior van Aertenaar. Waal ik hier weer naar de centje van carnaval. Draad ogen en achten op de vlicht voor de realiteit. We trekken erop ooit, we honden van deer. En als de kat van oorjes.

0: Zwich.
1: Allee, kom toe. Zal ik dat spel hier mooi in hang?
0: Ja, want we hebben hier iets te vieren.
1: Ah ja?
0: Tijgeriet.
1: Jochie, begeriet.
0: Tijgeriet.
1: Per 20 jaar.

0: jaar is hier eentje in de bakken bier gevallen.
1: Allee, we zijn kleut nog mug.
0: Oh, weet je wat? Ik weet een muziekje waarmee dat we zijn batterijsken oplopen.
1: Ah ja?
0: Joze.
1: Huh? Dat kan ik.

0: Dit is Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album, bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

hier. De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjesmiddel van Nienhof. Het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het giga gaat zijn. Nee. De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het giga gaat zijn.

En gisteren zat ik met de klein op mijn skeut. Hij vroeg me of dat woer was dat ik moest vechten tot oom aan deut. Ik keek hem in zijn ogen. Zijn carrière taart, die was o zo groot. En ik zong zacht deze refrein.

0: Verlaat strijk, verrompeld of niet? Eén adres, Miekemoes Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zot niet bijzend of cement. Ik had ook een virale kleine zijn vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijd.

0: is Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch zo gern.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

Jongens, hey, weet je maar iemand ooit dat flesje nu al naast dat blieft?

manier komt er van haar niet terze. Zat varken. Al trouwdagen is van haar op wat droeg.

Want Bayern Polé in Lierbeek doorgooien zeker en vast Agustoven. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben azels met veel plezier als je niet weet wat kies. Bayern Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Bayern Polé, olé!

0: Luisterde die van aan mee?
1: Of heeft ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Erich Baanplafond te gooien.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stond aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Baanplafond. Europarouten, uurdopjes en koptelefoons in duizenden kolleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Baanplafond. En het nou

Avers weten twee keer niks over drugsgebruik van hun kinderen. Een pilsje drinken, dat is allemaal normaal. Maar de mistavers weten niet dat hele klein neuk drugs pakt.

nooit gingen, kostte hun een bol 1000 frank, 25 euro. Maar tegenwoordig smaatjes die bol af 4 euro stiek naar ons klein man Ele Kop. Ele Kop, Ele Kop, Ele Kop.

0: dit is
1: Boevekassa nummer 1. Altijd dagverse berading.
0: Ah ja, en welke in dat hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion toch als een goed.
0: Frites.
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plosje nog in ieder geval. 34 plosjes binnen en van als dat goed weer is, 60 plosjes boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites.
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor ASO.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn fritten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: wil hier nachtergalen, plassen tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij je wil hier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert om die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want die er alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je ha echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee, voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Jubilee achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

Want Baenpolee in Lierbeek doorgooi je zeker en vast Augustenven. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben zelfs met veel plezier als je niet weet wat kies. Baenpolee, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Baenpolee, olé!

0: kus mijn kleun. Rut.
1: Allee, maskers. Zet je al allemaal op alle plush. We gaan beginnen.

0: die van Annemie?
1: Of heeft ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Iris Baanplafond te gooien.
1: Hoor?
0: In de Lavendelstroot. Ingrid en haar team stond aba met rood en dood. En moest het nou nog niet geur dimmen? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de Lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En hoor?
0: In de Lavendelstroot. Baanplafond. Europarouten, uurdopjes en koptelefoons in duizenden koleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Baanplafond. En het nou

0: is Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
1: Ah ja, en welke is dat?
0: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
1: Frites.
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
1: Frites.
0: Alle dogen open vanaf al voor 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
1: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend ken je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
0: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als voor azo.
1: Info at britusfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
0: Nee, het zijn frieten, hè.
1: Britus.
0: Ook online bestellen mogelijk.

0: willen hier nachtergalen, plassen tal van mijn gratte koeën midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarlosjes, die vind je bij jullie hier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert om die schoon vitrine, spring gerust eens binnen. Want die er alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je gehaal echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: Telefoon?
1: Hallo? Ah, zeg, het is hier Jean-François van de Moulin Rouge. Zeg, kan de Geulen ons cabaret onder alle vlegers pakken? Veer uw schreuten en roepen ik.

Cure, Cooks Can Buy.

Spa en Polé in Lierbeek doorgooien zeker en vast Augustenven. Zowel weer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kies. En Polé, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. En Polé, Polé!

0: V. Hamel hamel ha. Hamel hamel ha. Hamel hamel kol kol ha.
1: Radio met een hoek af.
2: Ook in de moskee luisteren ze naar NKV.

0: Veste karnavalisten! Zie mij hier naast me. Ze vier als een kaffegieter. Ik stond hier echt voor te trillen op mijn bien. Maar mijn vriend ongelooflijk gevoel om hier verhaal allemaal als 53ste stadsprins van Inhof te meegestoon.
1: De prinsje van Tjoen zal de vener bosje op zijn. Ik weet dat een echt Inhofieter is. Hij is al meer dan 30 jaar actief in carnaval Inhof. Als er hier schoenen in de zool zitten, komt hij deze keer nog heen. Want het is hier van Eilen. Ik zit de carnavalgroep, hier zit het hier, maar deze jaar feest.